voor een nieuwe gym. Gaan we net zo niet rekenen. Hing op pillen aan. Dan, het wel op hoort. Dan, het kreeg niet lang. Dan, het.